Zeg ik bagagend mijn cousine. Uni vreugd is mag stweppes grine. Zift ze op een glijn in der mine. Als Amazel af Columbus es Medina.

Leg, leg het schijn. Die café in die boulevard, dat is waar Jessen kennen neemt. De charmante fietsen kan je zien en doen. Die hotel, die mamzelle, liggen hier nog Jessen na.